Gehst vorbei, Buren Kakis, Mexican Sky. In die middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getees, door zijn broers, door zijn span. Hij zei,

storie, een bietje grijzer, zo staat die tijd. Ons wordt een bietje wijzer, ik ze getijen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven, jij is mijn

erg, maar ja, zeg nog wel slaap. Ik zie je gang een koffiemak. Ik hou van nu die dag begin. Ik lach als je.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

as ik je was toen je was. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed. Die niet bij je wil horen.

prestatie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Patrick Sveje in die voertuin. En een landrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groot spoorweg horloge. Waar hij me niet in die uur beaam. 40 jaar hou hij die wijzer toch. En die stil van die groot karoo. Met die zombies is voor gezelschap. In die blauwe lucht wolk

werkdag op. Ze is gewoonlijk pakken zijn koosblik, zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra, ook werk toe een gepak. Hij zit in zijn Beretta, diep in zijn achterzak. 12 uur daar die laatste dag, haal hij die 9-mil uit die laai. Leg hij die Beretta op, trek je sneller in dat vaai. Verschijnen scooter klap, die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral,

en wordt aangeslaan de aardse hof. Waar het jouw ziel wordt gevraagd. En dit op jouw laatste dag en op jouw laatste schof. Want die eerle Dario Luisi heb je leven weg een tik zo waar. Die Landros pinke traan zien uw klaasje naar die hof voor Luisi staan. En die hof daar op de aard is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf, opgeschort voor 40 jaar.

0: Kerktyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Ja, lekker som met andere gekuier en het is nou so 9:10. Ja, goeiemôre aan Charlotte Evert, Erna Sanet, Christo, ja, en Babberton. Ja, man, julle moet die dag op kantoor geniet. Elke oomblik daarvan. Minder stres, meer vreugde, meer liefde, meer mooi dinge. En 'n fantastiese dag hê. Ja, Kroeg Cowboys van Fran Prins en Ivan Roo.

you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@haankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haankruidradio.co.za.

te voorbij. Boer in kakies, niks kan als sky. In die middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties, dier zijn broers, dier

Luister na Naguil hier op Gaan Groot Radio elke woensdag aand van 7 tot 9 saam met my Johan Brits. En vanaand luister ons na die musiek waarby Matt Lang betrokke was. En jy het al klaar gehoor, vooral by van die rockgroepe en een groep waarby hy betrokke was en wat groot voordeel ook getrek het, baie sukses behaal het uit sy betrokkenheid. Hulle grootste album was die album in die naam Four. En dan ook van hulle ander topliekies was hy achter die roer van sake. En onder andere een van hulle heel bekendstes. En ek praat hier van die supergroep Foreigner.

ek in die liedjie wat die meeste gespeel is as getroude paartjies instap by onthaal. En nou wonder maar net daai sterre in die oë en daai lirieke, hoeveel van hulle hou daarby en watter persentasie bestaan nog steeds. Matt Lang het ook betrokke geraak, noem het maar die golf wat die wereld getref het van boybands. En hy was betrokke by die vervaardiging van een van hulle, die Backstreet Boys, wat een van die suksesvolstes was, vooral met die liedjie, I Want It That Way.

Ierse groep die Kors het twee weggel suksesse gehad met Breathless en met In Blue, twee albums, en hy was ook daarby betrokke. Onder andere ook twee van die liedjies wat geskryf is saam met Andrea Kors, is hierdie twee, All the Love in the World en Breathless.

0: I woke up, lady mooiste, mooiste seer. De Sairitein van Eden, direk aan ons regeer.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spanellis.
0: Lidrit City Club is, waar die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
0: Wat ik munt in vir jou stref, het my ziel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.